kraal lag opgebaard, alsof enkel de aanwezigheid van jouw lichaam. De watertoren van God betert, reed, maakt tot een statige, eeuwenoude kathedraal. Ik weet het zeker, ik heb het voldoende vastgenomen. Er mijn arm rondgezet.

Het was toch jouw lichaam waar ik aarzelend naartoe moest komen. Je sjaal rond je nek, de striemen weggestoken. Je anders zo blinkend blauwe ogen, ze waren gesloten. De lente is laat dit jaar. Toen ik me naar je toe boog en je koude voorhoofd kuste, voelde ik de knoppen in je haar. De lente komt niet dit jaar.

nauwelijks krijg uitgesproken. Na jaren van vruchteloos verzet is de veer dan toch gebroken. Ik voel zelfs de warmte niet bij de vrouwen van vroeger die me uit medelijden verwelkomen in hun intiem nostalgisch bad. Ik had zelfmoord moeten plegen toen ik de kans

klinken klaagzangen over de bokstallaan. Klaagzangen aangaande rindens. Wat brengt het op dan pijn hem te hebben gekend? De geur.

bent. 5 jaar verder in dit troosteloze bestaan zeg je, ik kende ooit een mens. Pijnscheuten schieten door het lichaam. Achteloos scrollend door de contactenlijst bots ik plots op zijn naam. Een scherm dat zomaar de wonden aanwijst. De zwarte koersfiets aan een lantaarnpaal. Nog 1 keer sparren met als wapens studiomicrofoons. Het magnetische veld van het laatste klaslokaal. Hij achter de bar van de Daring Man en ik die dronken nog een geuzes gooien.

Zangen aangaande rind dens. Tijdens wat rest van dit troosteloze bestaan zeg je dat was nog eens een mens.

dragen. Wat van jou rest? Langs bossen, vlaktes en rotsen omhoog. Je was altijd erg mager. Ik wist niet dat je zo weinig woog. Daar op een bergwand vol boterbloemen, nabij het hoogste punt van het park, nam ik je zorgvuldig uit de rugzak, drukte je nog eens tegen het hart. Daar kwam de wind en jij moest mee. Zo bleef ik staan en wat van jouw rest zag ik langs een kilometers diep met schitterende rotspartijen beslagen ravijn zo de wereld ingaan. Zo daalde je tot onder de boomgrens, door het antieke woud vol donkere sparren en plechtstatige eiken. Wist je trouwens dat in een dichtbegroeid bos bepaalde bruine boomstronken heel erg op beren lijken?

Op een bergwand vol boterbloemen was er enkel de stilte en de wind. Wat van jou rest vliet nu over de bergen voort. Ik krijg het niet uitgesproken. Dag.

dagen spendeerde, helder ontmoeten en luidsprekers en niet begrepen waar het aan toe diende, het leven. Ik zie ze nog, de kladblaadjes waarop ik volkomen voortijdig teksten over de dood krabbelde, die ik dan veel te luid en niet al te toonvast in een microfoon ging roepen, want ik had een donkere, diepe levenspijn.

We hebben druk met mezelf dealen. Zoek zonder penpapieren. Net begonnen aan mijn derde plaat. Mensen pompen nog mijn oude tape. Aan het bouwen en de bouw is breed. Dit is Vinnie from around the way. Aan het vliegen.